Leichen over Sand, als Kind het ik hier ook al zijn, doch dat is lang al heen. So lagen sich nur anders gut, kein Halten lang genieten.